0: de is voor jou betalen. Zal je de promesse zeker worden van deze verhaalde titel.
1: Ik heb deel het kwestie van de meestal. De arsenal op cake, cherry on top. Het hebben in mijn hoofd, niet te fijn te spelen. Het blijft gezet op mensen, kan ik dan zien. Some people make it hard for me, that is.